0: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: Pearl, Pearl, Pearl. Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allee, yes.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
14: Manutan, Manutan.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
14: Manutan, Manutan.
13: Bestel op manutan.be.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
17: One World Radio goes live from Tomorrowland.
18: Are you ready?
17: Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
19: I love you, Tomorrowland.
20: One World Radio, live from Tomorrowland.
17: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app, together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
21: Yo, people of tomorrow, it's Morten here.
22: Hey, I'm Joel Corey. I can't wait to see you all dance in Tomorrowland. Make sure you don't miss it.
20: Join us today, live from Tomorrowland.
23: Jazzy has been on an incredible heater as of late, and she brought the same energy to the holy grounds. Here's her set from Tomorrowland, Belgium.
20: Relive Tomorrowland, here on One World Radio.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
0: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Experience the Tomorrowland JBL Flip 7 speaker. Bold JBL Pro sounds. AI sound boost. And 16 hours of non-stop music. Waterproof, dustproof, and built to party anywhere. Get yours now at store.tomorrowland.com.
7: Hello, Zelio. Greetings from Portugal. Everybody, come to Tomorrowland and share some love for music.
8: Hi, Tomorrowland.
9: Join us today, live from Tomorrowland.
6: You are listening to One World Radio, bringing the sound of Tomorrowland to you every day and reliving the madness of Tomorrowland Belgium 2026 with another brilliant set from the festival. This is Bedouin.
9: Relive Tomorrowland, here on One World Radio.

0: de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmis.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: One World Radio goes live from Tomorrowland. Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
7: One World Radio, live from Tomorrowland.
6: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app. Together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
8: What's up, guys? This is Yugel.
9: Hey, people of tomorrow. My name is Os Frequencies, and I'm so excited to dance with all of you again. So be sure to be there at Tomorrowland.
7: Join us today, live from Tomorrowland.
10: It's One World Radio. This is the sound of Tomorrowland. And right now we are reliving live moments from the festival. It is so good to be back at the Holy Grounds this year. So let's relive another incredible set.
7: Relive Tomorrowland here on One World Radio. This is Rose Ringed.
11: In that time where we lost our freedom, I went alone into the mountains, and then I felt the freedom again, and I just looked down into the valley and I saw where I could breathe, and all my senses had again the room to travel, and I felt in the mountain there is freedom.

0: Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Experience the Tomorrowland JBL Flip 7 speaker. Bold JBL Pro sound, AI sound boost, and 16 hours of non-stop music. Waterproof, dustproof, and built to party anywhere. Get yours now at store.tomorrowland.com.
6: Hi Tomorrowland, greetings from Italy to everybody around the world.
7: Hi, this is Guillaume.
6: And Mary from Belgium.
8: Hello people of tomorrow, greatest wishes from Australia.
9: Join us today, live from Tomorrowland.
10: Are you ready to relive the madness of Tomorrowland Belgium 2026? Let's do another fantastic live set on One World Radio.
9: Relive Tomorrowland.

0: bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Welkom aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: promo koken.
10: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
12: Oh, pavlovit.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Mannekes.
14: Bompie.
13: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
14: Tot en met maandag.
13: Krijgen we...
14: krijgen we...
13: met ons gamma pluskaart.
14: Met ons gamma pluskaart.
13: 25% op alle verf.
14: 25% op alle verf.
13: Allegas.
14: Dat is simpel.
13: Dat zeg ik toch.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.
17: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: With Durex Intensity, you can feel it building, the heat, the anticipation. Then suddenly,

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Knaldi!
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Experience what's possible. Let's go! Together with Snapdragon, MediaMarkt is bringing tomorrow's AI and magical moments to Tomorrowland, Belgium. Experience powerful AI technology and become part of the people of tomorrow. If you're at the festival, make sure to visit us at our experience booth. MediaMarkt and Snapdragon. Discover tomorrow's AI.
7: Hi, people of tomorrow. This is DOD.
8: This is James Hype, and make sure you join me at Tomorrowland. I can't wait to dance with you all on the holy grounds in Belgium.
9: Join us today, live from Tomorrowland.
10: Out of Sweden, you know him as one third of the Swedish House Mafia, also known as Sebastian Ingrosso, and you are listening to him live from Tomorrowland.
9: Relive Tomorrowland.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: One World Radio goes live from Tomorrowland. Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
4: One World Radio, live from Tomorrowland.
3: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app, together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
5: Hello, my name is Diogo and I'm from Portugal. The DJs are amazing, the stages are the best I can ever imagine. Crowd, the environment is absolutely the best place in the world. Come to Tomorrowland. Woo!
4: Join us today, live from Tomorrowland.
2: What a year, what a festival. This year's Tomorrowland was a whole different level. You're listening to Carly, this is One World Radio, as we are reliving some of the biggest sets from the festival. Time to take it to Lucas and Steve now.
4: Relive Tomorrowland here on One World Radio.

0: Knorren zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
10: Mannekes,
11: Bompie.
10: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
11: Tot en met maandag.
10: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
11: Met ons Gamma Plus kaart.
10: 25% op alle verf.
11: 25% op alle verf.
10: Allegas.
11: Dat is simpel.
10: Dat zeg ik toch.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma. Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
14: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: One World Radio goes live from Tomorrowland.
17: Are you ready?
16: Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
18: I love you, Tomorrowland.
19: One World Radio, live from Tomorrowland.
16: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app, together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
20: This is Alon from Israel.
21: Hi, this is Annalisa from Italy.
22: Hey, people of Tomorrowland, this is Alex Foster from Newcastle, England.
23: And we love Tomorrowland!
19: Join us today, live from Tomorrowland.
16: You are listening to One World Radio, bringing the sound of Tomorrowland to you every day and reliving the madness of Tomorrowland Belgium 2026 with another brilliant set from the festival. This is Vintage Culture.
19: Relive Tomorrowland.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten. Even bollen. Voor een glimlach op je snoer.
4: Even bollen.
5: Ja, effe bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Mannekes,
12: Bompie.
11: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
12: Tot en met maandag.
11: Krijgen we.
12: Krijgen we.
11: Met ons Gamma Plus kaart.
12: Met ons Gamma Plus kaart.
11: 25% op alle verf.
12: 25% op alle verf.
11: Allee, yes.
12: Dat is simpel.
11: Dat zeg ik toch.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma.
13: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
15: With Durex Intensity, you can feel it building. The heat, the anticipation. Then suddenly, everything clicks. That moment when you're completely in sync. That's

0: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: One World Radio goes live from Tomorrowland.
5: Are you ready?
4: Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
5: I love you, Tomorrowland.
6: One World Radio, live from Tomorrowland.
4: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app, together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
7: And El Zelio, greetings from Portugal. Everybody, come to Tomorrowland and share some love for music.
8: Hi, Tomorrowland. Greetings from California to everybody around the world.
6: Join us today, live from Tomorrowland.
9: He's internationally acclaimed, he's one of our own, his name is Lost Frequencies, and you're listening to him live here on One World Radio.
6: Relive Tomorrowland, here on One World Radio.

0: top of love it.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allee, yes.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Deze zondag extra open.
11: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
12: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
13: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
14: Joehoe! Grijp de Swissense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissense.
15: Experience the tomorrow.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: One World Radio goes live from Tomorrowland.
8: Are you ready?
7: Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
8: I love you, Tomorrowland.
9: One World Radio, live from Tomorrowland.
7: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app, together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
10: Hi, Tomorrowland. Greetings from Italy to everybody around the world.
11: Hi, this is Guillaume.
10: And Mary from Belgium.
12: Hello, people of tomorrow. Best wishes from Australia.
9: Join us today, live from Tomorrowland.
13: It's One World Radio, the sound of Tomorrowland, and we're travelling back to Conciencia with a set from the one and only Alesso.
14: You know what time it is?
9: Relive Tomorrowland, here on One World Radio.

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allee, yes.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
6: Experience what's possible. Let's go! Together with Snapdragon, MediaMarkt is bringing tomorrow's AI and magical moments to Tomorrowland, Belgium. Experience powerful AI technology and become part of the people of tomorrow. If you're at the festival, make sure to visit us at our experience booth. MediaMarkt and Snapdragon. Discover tomorrow's AI.
7: Hey, people of tomorrow, this is Timmy Trouble.
8: Hey, we're Dimitri Vegas and Like Mike, and we're looking forward to seeing y'all dance at Tomorrowland. Make sure you don't miss it.
9: Join us today, live from Tomorrowland.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
6: Experience the Tomorrowland JBL Flip 7 speaker. Bold JBL Pro sounds. AI sound boost. And 16 hours of non-stop music. Waterproof, dustproof and built to party anywhere. Get yours now at store.tomorrowland.com.
7: Hello everyone, this is Amber from Australia.
8: Hi, my name is Katie Rondo and I'm from California.
9: My name is Ricardo, I'm from Brazil. Guys, you should come to Tomorrowland, it's the best thing ever.
10: Join us today, live from Tomorrowland.
11: This is One World Radio. Welcome back. We are reliving sets direct from the stages of this year's festival. And I know that loads of you guys have been eagerly waiting to hear a recording of this man's set. The official world number one DJ. This is David Guetta, live from Tomorrowland.
10: Relive Tomorrowland here on One World Radio.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: One World Radio goes live from Tomorrowland. Enjoy the biggest sets, exclusive artist moments, and so much more. Wherever you are, the festival comes to you.
9: One World Radio, live from Tomorrowland.
8: Tune in today. Find all info in the Tomorrowland app, together with Coca-Cola, KuCoin, and Anchor.
10: Hi, I'm Fabi. I'm from Mexico.
11: My name is Luke. I'm from Wales.
12: My name is Jaime. I'm from San Diego, California, United States of America.
9: Join us today, live from Tomorrowland.
13: This is One World Radio. I'm Carly as we look back at some of the biggest sets from this year's Tomorrowland in Belgium. This next artist really is one of the kings of trance music. Not only that, he has had some huge sets for us over the last few years, but I have a feeling this could be his biggest yet. This is Armin van Buuren.
9: Relive Tomorrowland here on One World Radio.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Zeg dat, Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zalige verjaardagspies.
3: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
3: Hé, hey, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue?
3: Oh. Ja!
2: Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
1: de Vos Lemmes.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo.

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mannekes.
4: Bompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
8: With Durex Intensity, you can feel it building. The heat, the anticipation. Then suddenly, everything clicks. That moment when you're completely in sync. That's intense connection. This Tomorrowland.